0: verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: is 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het

0: van 7 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we redden.
5: Nee, joh. Echt?
6: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

We zijn een hit, baby. Kom over mee naar huis. Ja.

0: van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: De boekbespreking met Teunis Bunt.
1: De allerlaatste gast van dit seizoen. En in september zijn we weer terug. Zaterdag 5 september. Dus die eer heb jij, Teunis. Een maand geleden zaten we ook al hier bij elkaar. Dus ik vind het ook heel leuk om je weer te zien. Ik gaf het net al aan. Het boekje ligt voor je. Het boek bedoel ik. Mannetje van de krant. Geschreven door de zoon van Jan Blokker. Hè?
2: Ja, Jan Blokker junior. Historicus.
1: Jan Blokker junior. Ja, het is niet eens zo'n heel erg dun boek. Of dik boek bedoel ik. Heeft het inzicht gegeven? Wie is.
2: Ja, nou ja, ik denk dat je een biografie om verschillende redenen leest. Ten eerste wil je meer van die persoon te weten komen.
1: Ja.
2: Maar je krijgt ook altijd meer te weten over de vakgebieden waarin die zich bewogen heeft. En je krijgt natuurlijk een beeld van de tijd waarin die geleefd heeft. Mm-hmm. En mijn eerste associatie bij Jan Blokker zijn zijn columns in de Volkskrant.
1: Zeker, ja.
2: En ja, was toch altijd een van de eerste dingen die ik dan opzocht. Uh-huh. En dan altijd belangrijk om wat hij zei, maar ook om hoe hij het zei. Een beetje mopperig en toch kon je erom glimlachen.
1: Beetje knorrig wel, hè?
2: Ja, maar je kon er wel om glimlachen, om de manier waarop het gezegd was enzovoort. Maar die man die heeft veel en veel en veel meer gedaan. Nu had iedereen die zich erin stortte, had natuurlijk een biografie kunnen schrijven. Maar ja, als een zoon dat doet, dan is dat nog wel een keer wat anders natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja, dat is heel dichtbij. Ja. En dan zie je ook de andere rol, de vaderrol misschien.
2: Ja. Ja.
1: Kan ik me voorstellen. En was hij thuis nou ook een beetje de type waar je ook een indruk van had uit zijn columns?
2: Nou, het eerste hoofdstuk heet Stilte, vader werkt. En dus, dat was natuurlijk wel zo. Die man zat heel veel op zijn studeerkamer. Maar hij is toch ook een goede vader geweest.
1: Ja.
2: En, want dat zie je ook helemaal aan het slot van het boek. Dan zegt die Jan Blokker junior. Er is niet één Jan Blokker. Er zijn er velen. En ze waren allemaal mijn vader. En dus zijn vader ook op verschillende manieren meegemaakt. Maar zeker tegen het einde van zijn leven. Nou, overdrijf ik een beetje, maar het is wel in het laatste stuk van zijn carrière.
1: Hmm.
2: Toen heeft Jan Blokker ook samen met zijn zoons Bas en Jan junior. Een paar heel succesvolle boeken gemaakt aan de hand van schoolplaten. De eerste was Het Vooroudergevoel. Met allemaal historische schoolplaten waar ze over schreven met z'n drieën.
1: Ja.
2: En later hebben ze dat ook gedaan over Bijbelse schoolplaten. Er was eens een God, heet dat. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk om je vader ook op zo'n zakelijke manier mee te maken.
1: Ken je die boek ook? Die heb je ook gelezen?
2: Nou, ik heb Er was eens een God, ligt bij mij in huis.
1: Ja.
2: Ik ben nog steeds van plan om het te gaan lezen. Het ziet er prachtig uit, heel groot formaat.
1: Ja,
2: zodat die platen ook heel goed uitkomen. Maar ik moet hem nog gaan lezen, ja.
1: Oh, okay.
2: Ik heb er wel zin in.
1: Ja, nu zeker, denk ik. Ja. Nu je de biografie gelezen hebt.
2: Ja, zeker. Want het is gewoon een interessante man. Hij begon eigenlijk gewoon als schrijver. Hè. Zijn eerste publicatie was een novelle, een roman, Séjour. En dat was heel succesvol. Hij kreeg er meteen een prijs voor. De Reina Prinsen Geerlichtsprijs in 1950. De vorige winnaar van die prijs was Gerard Reven met De Avonden.
1: Niet de minste.
2: Ja, dus daardoor leerde hij Reven ook kennen. Want ze kwamen samen bij mevrouw Prinsen Geerlichts. En hij heeft nog een paar van dat soort boeken geschreven. Nou, en toen is hij uiteindelijk eerst bij het Parool terechtgekomen bij Simon Carmichelt.
1: Stukjes schrijver, zeg
2: maar. Ja, en Carmichelt die vroeg hem om filmrecensies te gaan schrijven.
1: Ja.
2: En dat moest eigenlijk nog een beetje uitgevonden worden, hoe je dat dan moest doen.
1: Okay.
2: Dus hij was een heel fanatiek filmkijker. Dus hij ging heel veel naar de bioscoop. Dus hij heeft dat op zich genomen. Hij is later overgestapt naar het Algemeen Handelsblad. Daar werd hij filmredacteur. Hij kreeg een televisieprogramma bij de VARA, waarin hij over film sprak. Dus hij heeft heel veel van films meegemaakt. Hij is ook naar festivals in Cannes geweest en dat soort dingen.
1: Oh, okay.
2: Hij wist heel veel op dat filmgebied. En later ging hij ook scenario's voor films schrijven.
1: Ja, dat wist ik. Ja. Maar het eerste wist ik niet, wat je nu vertelt.
2: Fanfare, de beroemde film van Bert Haanstra met Albert Mol, daarin Giethoorn met dat harmonieorkest dat ruzie krijgt en dat wordt een hele strijd en uiteindelijk komt toch alles goed. Nou, een hele grappige film, 1958. Daar heeft hij het scenario van geschreven, maar ook van Eline Veren en van de komst van Joachim Stiller en nog meer van die film.
1: Ja.
2: Nou, dat wist ik allemaal niet, dat hij al die scenario's geschreven had. Maar hij zat toen natuurlijk ook, eerst bij het Parool, toen bij het Algemeen Handelsblad. Heel erg in die krantenwereld. Hij ontmoette allerlei mensen. Bij Algemeen Handelsblad was dat Harry Moelis en Henk Hofland die hij daar tegenkwam. En wat ook heel erg leuk is, misschien is het nog maar ergens te vinden. Toen zij al oud waren, die drie. Moelis, Hofland en Blokker. Toen zijn ze geloof ik elke 10 jaar hebben ze een gesprek gehad. Een soort interview ook. Mm-hmm. In volgens mij een Haagse Post. Mm-hmm. Over om terug te blikken, maar ook over om de tijd te peilen. Nou, dat was echt wel boeiend om die drie.
1: En dat is alleen in de krant verschenen, daar is geen boek van verschenen, begrijp ik.
2: Nee, niet dat ik weet. Misschien is het wel zo, misschien heb ik het gewoon over het over
1: waarschijnlijk
2: het
1: op de website van Delver wel terug te vinden.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Daar vind je veel oude krantenartikelen terug.
2: Nou, en door die filmrubriek bij de VARA was die ook op tv. En daar was hij ook nog betrokken bij het programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Een satirisch programma.
1: Legendarisch, ja. Met Mies Bouwman.
2: Ja, met de brave Mies Bouwman die later een hele andere kant op ging. Maar ook met Dimitri Frenkel-Frank, met Rinus Ferdinandus. Ook met Gerard Reven trouwens, die zat er ook bij.
1: Klopt.
2: En later wordt hij bij de VPRO eindredacteur televisie. En het blijkt dat hij dat soort dingen, dat kon hij heel goed. Later ging hij naar de Volkskrant, werd hij ook adjunct hoofdredacteur, heeft hij gezegd, doe ik 5 jaar.
1: Ja.
2: En hij kon heel goed met mensen gaan praten en kijken waar het heen moest. De goede mensen aantrekken daarvoor. En dat beeld, ik zie het nog voor me, zoals beschreven wordt, dat hij dan bij iemand bij het bureau gaat zitten, met zijn kont in de prullenbak en dan een hele tijd gaat praten met zo iemand.
1: Kortom, een eigenlijk veel veelzijdiger man als dat je zou denken op basis van de stukjes waar hij bekend voor geworden is.
2: En hij moet gigantisch hard gewerkt hebben. Dat kan bijna niet. Als je zoveel.
1: Heel veel informatie is in het boek te vinden. We moeten afsluiten, want ik ga nog jouw zomerplaat draaien.
2: Het leest ook heel lekker. Teugels. Dat wil ik ook wel even zeggen. Dus je kunt gerust meenemen op vakantie.
1: Oké, dat is dus een tip van onze boekenman Teunis Bunt. Mag ik jou bedanken voor. We hebben het gehad over Mannetje van de Krant, de biografie van Jan Blokker.
2: Ja.

0: NOC Culturele Berichten.
1: Ja, in deze uitzending hebben we allerlei gasten met activiteiten hier in de regio. Maar ik wilde nog een aantal even onder de aandacht brengen. Wat er de komende tijd nog te gebeuren staat hier wat verder weg. Een mooie landgoedwandeling in landgoed Otelaar in Barneveld. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli. Dus over een paar weken dus. Een mooie wandeling over landgoed Groot Otelaar. Het landgoed is een voorbeeld van hoe door particulieren een nieuw landgoed is ontwikkeld in de oorspronkelijke landbouwgrond. En tijdens de wandeling over interessante landgoed vertellen de boswachters over de historie van het gebied, de verandering van akkerland naar natuurgebied en de huidige beheer van het erfgoed. Hoewel het een relatief nieuw landgoed is, is er al heel veel te beleven en te zien. Online reserveren voor die wandeling op zaterdag 25 juli is mogelijk via glk.nl excursies. En het is dus 25 juli en het start om 2 uur. Dan zaterdag 29 augustus, al wat verder weg, dan vind je de dorpsloop Woudenberg vindt plaats. Een hardloop-evenement op het volledig afgesloten wielrenparcours in Woudenberg. Als onderdeel van de wielerronde Woudenberg. Volwassenen lopen 5 kilometer, kinderen kunnen kiezen uit 1 of 1,5 kilometer. En het parcours van 1700 meter wordt meerdere keren afgelegd, waardoor publiek langs de kant de deelnemers herhaaldelijk ziet passeren. En na de finish wacht een hapje en een drankje en de wielerwedstrijden. Goed, dat kan allemaal via inschrijven op de website wielerrondewoudenberg.dorpsloop. Dan kunnen we de Grebbeberg ontdekken met gidsen van het Cunera-gilde. Ja, de Cunera-toren staat natuurlijk in Rhenen. En die laten je de Grebbeberg zien zoals je hem nog niet kent. Want de Greb is meer dan Ouwehands Dierenpark en de slag van 1940. Samen met die gidsen maak je dus een hele boeiende wandeling. En de ticketkosten zijn €2,50 voor mensen tot en met 12 jaar. En mensen die iets ouder zijn, €5,50. Wil je daaraan meedoen? Met die hele bijzondere dus Cunera-wandeling op zaterdag of woensdag 15 juli om 19:30 s'avonds. Ga dan even naar cuneragilde.nl activiteit Grebbeberg.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Radio C, culturele berichten.
1: Ja, in deze uitzending hebben we allerlei gasten met activiteiten hier in de regio. Maar ik wilde nog een aantal even onder de aandacht brengen. Wat er de komende tijd nog te gebeuren staat hier wat verder weg. Een mooie landgoedwandeling in landgoed Otelaar in Barneveld. Want de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli. Dus over een paar weken dus. Een mooie wandeling over landgoed Groot Otelaar. Het landgoed is een voorbeeld van hoe door particulieren een nieuw landgoed is ontwikkeld in de oorspronkelijke landbouwgrond. En tijdens de wandeling over interessante landgoed vertellen de boswachters over de historie van het gebied, de verandering van akkerland naar natuurgebied en de huidige beheer van het erfgoed. Hoewel het een relatief nieuw landgoed is, is er al heel veel te beleven en te zien. Online reserveren voor die wandeling op zaterdag 25 juli is mogelijk via glk.nl excursies. En het is dus 25 juli en het start om 2 uur. Dan zaterdag 29 augustus, al wat verder weg, dan vind je de dorpsloop Woudenberg vindt plaats. Een hardloop-evenement op het volledig afgesloten wielrenparcours in Woudenberg. Als onderdeel van de wielerronde Woudenberg. Volwassenen lopen 5 kilometer, kinderen kunnen kiezen uit 1 of 1,5 kilometer. En het parcours van 1700 meter wordt meerdere keren afgelegd, waardoor publiek langs de kant de deelnemers herhaaldelijk ziet passeren. En na de finish wacht een hapje en een drankje. En de wielerwedstrijden. Goed, dat kan allemaal via inschrijven op de website wielerrondewoudenberg.dorpsloop. Dan kunnen we de Grebbeberg ontdekken met gidsen van het Cunera-gilde. Ja, de Cunera-toren staat natuurlijk in Rhenen. En die laten je de Grebbeberg zien zoals je hem nog niet kent. Want de Greb is meer dan Ouwehands Dierenpark en de slag van 1940. Samen met die gidsen maak je dus een hele boeiende wandeling. En de ticketkosten zijn €2,50 voor mensen tot en met 12 jaar. En mensen die iets ouder zijn, €5,50. Wil je daaraan meedoen? Met die hele bijzondere dus Cunera-wandeling op zaterdag of woensdag 15 juli om 19:30 'savonds. Ga dan even naar cuneragilde.nl activiteit Grebbeberg.

0: NBOC Theater.
1: De afgelopen weken hebben we aan alle theaters in de omgeving aandacht besteed wat betreft het nieuwe theaterseizoen 2026-27 dat na de zomer van start gaat. Dat is allemaal terug te beluisteren via de website xon.nu, radio gemist Studio C. En als u dan de laatste vier uitzendingen van Studio C aanklikt, dan hoort u het theater wat toen aan de orde is geweest. De laatste in de rij is het Schaffelaar Theater in Barneveld. En daarvoor heb ik nu contact met Marjon Teunissen, die verantwoordelijk is voor de programmering. Welkom Marjon.
2: Goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Fijn je aan de telefoon te hebben. Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen?
2: Ja, fantastisch. Wij hebben echt een topseizoen gehad. Al voor de zoveelste keer op rij. Met weer een zaalbezetting van 80%.
1: Ja.
2: Dat is ook landelijk gezien heel hoog. En dus elke keer breiden we ons programma maar ietsjes uit. En we blijven dat behouden. En dat betekent dat steeds meer mensen naar ons theater toe gaan.
1: En bedoel je met uitbreiden meer voorstellingen?
2: Ja, meer voorstellingen. Ja, we zijn net na corona begonnen met 88 voorstellingen. En ieder jaar komen er wat bij. En voor komend seizoen gaan we naar de 120.
1: Wow, ja. Wat was nou een hoogtepunt afgelopen jaar, als je er één zou moeten noemen?
2: Oh, ja, dat is zo moeilijk. Maar wat ik echt fantastisch... Mag maar één.
1: Ja,
2: fantastisch vond is dat Mo bij ons komt. Mo die speelt eigenlijk alleen voor hele grote zalen. Onze grootste zaal heeft 550 stoelen.
1: Bedoel je de Nederlandse zangeres Mo?
2: Ja, zeker. Okay. Ja. De Nederlandse zangeres Mo. En wat daar zo ontzettend leuk aan was, zij kwam bij ons al een paar dagen van tevoren om haar voorstelling te repeteren, waarbij de techniek dan samenkomt en het decor.
1: Ja.
2: Dat heet een montage. En uiteindelijk heeft ze haar eerste voorstelling in de tour bij ons gespeeld. En zo fantastisch. En ook als je kijkt wat er in de zaal zit, zo'n gemêleerd publiek, heel veel jonge mensen. Het was echt heel leuk.
1: Het voorzag in een behoefte en het werd gewaardeerd, hoor ik. Ja. Nou hebben jullie een speciaal theater, want jullie hebben maar beperkt mogelijkheden voor grote producties. Hè? Hoe komt dat?
2: Ja, dat is ooit bij de bouw zo bepaald. Hè? Dat er geen toneeltoren op zit en dat de achterkant en zijkant, en dat zal financieel denk ik ook te maken hebben. Dus je kunt niet alles doen. De hele grote musicals, die kunnen bij ons niet staan.
1: Nee.
2: Maar dat neemt niet weg dat we nog steeds een leuk programma kunnen bieden. En we hebben natuurlijk ook gewoon prachtige theaters in onze omgeving waar dat wel kan.
1: Ja, dan kun je het een beetje verdelen.
2: Dus mensen kunnen daar wel naartoe.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt.
1: Voel je het als een zware verantwoordelijkheid om weer voor een heel seizoen geschikte voorstellingen te vinden?
2: Nou, als ik al die bedragen zie die we dan sowieso gaan uitgeven.
1: Okay. Voor 120 voorstellingen heb je het. Ja. Moet ik in tonnen denken? In miljoenen? Ja, ik heb geen idee.
2: Ja, jawel. Wel iets over de miljoen. Dat zijn dan eigenlijk de garantiesommen die je afspreekt met de artiesten. Het totaal daarvan.
1: Ja.
2: En van iedere verkochte kaart krijg je een percentage.
1: Ja.
2: Uiteindelijk moet je dat natuurlijk wel terugvinden.
1: Je moet wel iets overhouden aan het eind. Ja. Maak je zin over?
2: Oh, nee, ik weet het niet meer.
1: Okay. Ik ga verder. Ik vroeg me nog af, is er nou een cultuurverschil tussen wat er in Barneveld, Veenendaal, Ede en Wageningen aanslaat? Of maakt dat helemaal niet uit?
2: Dat denk ik wel. Er zijn voorstellingen die overal in het land vol zitten. En dan heb je het over de Jochem Meijers of Bert Visser. Of
1: de grote namen.
2: Nog steeds. Echt, die namen die zitten overal in het land vol. Maar ik denk wel dat wij als theaters in de Gelderse Vallei allemaal wel echt een eigen signatuur hebben.
1: Mm-hmm. En wat is de signatuur van Barneveld?
2: Nou, ik denk dat wij programmeren heel erg op onze eigen omgeving. En waar ons publiek heel erg van houdt, dat zijn met name muziekvoorstellingen. Veel tribute bands.
1: Ja.
2: Daar hebben we er heel veel van. En wat we dan doen is ook zorgen dat ook echt de beste tributes bij ons staan. En zoals de Bee Gees bijvoorbeeld, die de tribute Battle Bands hebben gewonnen. Maar ook de beste Simon & Garfunkel. Als we dan een tribute doen, willen we ook de beste. Ook van Johnny Cash, Queen, noem maar op.
1: Maar
2: dat is wel heel tekenend voor ons theater.
1: Ik heb inderdaad heel jullie programma eens even voor mezelf doorgelopen. En toen viel mij dat ook al op, hoor. De enorm veel optredens van die tribute bands. En dan ga ik jou een gewetensvraag stellen, Marjon. Hoeveel hebben jullie er eigenlijk geprogrammeerd?
2: We hebben er...
1: Tribute bands?
2: Ik dacht dat gaat hij vast niet vragen. Ik ga dat niet uitzoeken.
1: Ik weet het.
2: Maar ik gok ongeveer 35.
1: Nou, ja,
2: of heb jij ze geteld?
1: Weet je, ja, tuurlijk heb ik ze geteld. Maar dat hangt er vanaf wat je als tributeband ziet. Ik heb puur de tributebands. Dus ik heb niet band die een breed repertoire. Nee. En dan kom ik op 19 uit, wat ik al een enorm aantal vind, hoor.
2: Oké.
1: Ja, ja. Dat is niet mis. En jullie hebben heel veel andere muziekvoorstellingen. Ook lokaal, dat vind ik dan ook heel bijzonder. Speciaal de Harmonie Barneveld met Musical Meets Movie.
2: Ja, wij delen ons pand met de muziekschool in Barneveld en met de Harmonie Muziekgezelschap.
1: Ja.
2: En zij komen natuurlijk ook bij ons optreden. En dat is heel fijn. De Harmonie heeft meerdere orkesten die dat doen. En zij komen echt een aantal keren per jaar om ook hun uitvoering bij ons in de zaal te geven.
1: En dat is natuurlijk uniek.
2: Ze repeteren ook bij ons in de zaal.
1: Ja,
2: ja, dat is heel uniek en ook heel fijn. Want we zijn wel. Het is wel belangrijk om ook het amateurverenigingsleven hoog te houden. Hè? Juist ook voor theaters.
1: Ja, want dat leeft ook heel erg in de regio natuurlijk. Ja. Zijn er nog bijzondere voorstellingen waar je op trots op bent en je zegt, die heb ik naar Wageningen kunnen halen?
2: Nou, naar Wageningen.
1: Barneveld natuurlijk, Barneveld. Ja. Nee, ach, sorry.
2: Nee, waar ik heel erg trots op ben dat hij naar Barneveld komt, dat is Nasreddin Char. Ik zag zijn voorstelling Wat als in Amersfoort dit voorjaar. En ik was meteen verkocht.
1: Mm-hmm.
2: Want wat hij doet is op een fantastische manier zijn eigen angsten koppelt hij in een voorstelling aan wereldproblematiek. Maar ook aan alles wat met algoritmes gebeurt. Hij laat je lachen, hij laat je huilen. Hij praat met het publiek, waardoor de hele zaal, die heel gemêleerd was in Amersfoort, alle kleuren en smaken en culturen zaten in die zaal.
1: Ja.
2: En we werden allemaal één geheel. Ja. En dat je dat kunt als acteur, dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Grote klasse. En jij hoopt dat je ook Barneveld helemaal in beroering kan brengen daarmee, denk ik.
2: Ja, daar ga ik ontzettend mijn best voor doen.
1: Noem nog één keer zijn naam voor de mensen die het niet goed verstaan hebben. Over wie had je het?
2: Het is Nasreddin Char.
1: Nasreddin Char. Oké, hij heeft ook een theaterprijs in het verleden een keer ontvangen. Waar hij heel ontroerend ook zijn vader bedankte. Goed, nou, er zijn genoeg mogelijkheden. 120 voorstellingen moeten eigenlijk wel iets tussen zitten. Mag ik jou heel erg bedanken voor deze toelichting? En ik hoop dat jullie weer die 80% bezetting halen als het afgelopen seizoen.
2: Als ik de voorverkoop mag geloven, dan gaat dat zeker gebeuren.
1: Wat leuk. Ja. Of vakantieplaat meegenomen. Welke plaat heb jij voor ons meegenomen, Marjon?
2: Ja, ik dacht, we blijven een beetje in de tributes, maar dan even de originele uitvoering natuurlijk op de radio van de Beach Boys, Good Vibrations.
1: Mag ik jou heel erg bedanken voor de toelichting en veel plezier ook het komend theaterseizoen wensen, Marjon.
2: Heerlijk weekend voor jullie.
1: Oké, jij ook. En het is een hele speciale uitvoering die we hier van de Beach Boys horen, want het is samen met de Royal Philharmonic Orchestra.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abedion Music, Evert-Jan van Beek.

Ja, ze zijn bekend. Draaien al mee sinds 1994. Dus deze Britse band Muse introduceren lijkt me een beetje overdreven. Dat gaan we ook niet doen. Door de Big Freeze uit 2012 aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Abelio Music. Voor deze dinsdag 7 juli vandaag. Dus aflevering 111, 111 staat er op mijn draaiboek. Ja, ik heb een draaiboek, serieus. We gaan naar nieuwe muziek. Dat doen we met een dame die voluit Naomi Spilman heet. De Nederlandse Surinaamse singer-songwriter. Die werkt onder artiestennaam Naomi. Volgens eigen zeggen schrijft ze muziek om verhalen te vertellen. En meestal zijn dit persoonlijke verhalen. Maar ze zouden ook veel algemener van toepassing kunnen zijn. Haar muziek kent invloeden van indie-popartiesten als Phoebe Bridgers, Justin Vernon en Julia Jacklin. Haar debuutalbum verscheen in 2024 met als titel Somebody's Daughter. Inmiddels is het wachten op haar nieuwe EP die op 18 september aanstaande uitkomt. Van het album komt onder andere alvast de single Close. En die hoor je nu.

De Amerikaanse band Cold War Kids. Je hoort dus met de Any Day Now uit 2025. Daarvoor dus de nieuwe single van de Nederlands-Surinaamse singer-songwriter Naomi. En haar nieuwe single die heet Close. Grote kans dat ik je niet meer hoef te vertellen wie het Thomas Azier is. Maar toch maar even dan. De Nederlandse singer-songwriter werd geboren in Leiden-dorp, maar groeide op in Friesland. Op zijn 19e verhuisde hij naar Berlijn om te experimenteren met muziek. Zijn eerste EP's verschenen in 2013. Hij werkte ook nog mee aan de muziek van de Belgische Stromae. Wie kent hem niet? Zijn solo-succes kwam pas echt in 2016 toen de single Talk To Me uitkwam. Als voorloper van zijn tweede studioalbum Rouge, die in 2017 verscheen. Inmiddels heeft hij de nodige albums op zijn naam staan en is er dit jaar ook weer nieuwe muziek van zijn hand verschenen naar de dubbele single Year in a Spiral 2023. In maart van het jaar was dat, is het nu de beurt aan Room of Love. Thomas Azier dus.

Tegenwoordig een vijfkoppige band, maar ze begonnen ooit als duo. Deze Engelse band genaamd Ten V hoorde je bij Eén Vallei in het programma Abelio Music. Overflow hoorde je uit 2016. En daarvoor dus de nieuwe single van de Nederlandse Thomas Azia. Die heet Room of Love. Zometeen de huidige van Interpol. Maar eerst Connor Kelly. What

Connor Kelly. Niet te verwarren met de Ierse sprinter, hardloper. Maar goed, daarom heet hij ook Connor Kelly in de Time Warp. Ze komen trouwens uit Nashville, Tennessee. Je hoorde Enemy uit het jaar 2000 en... wat is het? 24? 24 inderdaad, ja. Goed, we gaan naar een band die je misschien wel kent. Als je al een tijdje geïnteresseerd bent in indie rock trouwens, zal het niet onbekend moeten zijn. De Amerikaanse band Interpol. Vijfkoppige band met Paul Banks als leadzanger. Begon in 1997 in Manhattan, New York. Na het debuutalbum Turn on the Bright Lights in 2002 kwam de doorbraak in 2004 met het verschijnen van het album Antics. Inmiddels heeft de band 7 albums op haar naam staan en komt over niet al te lange tijd er een 8e bij. Die gaat The Mirror Wait a Ton heten. This Mirror Wait a Ton, moet ik zeggen. En die komt naar verwachting op 28 augustus aanstaande uit. En van het album komt alvast de single die heet See Out Loud. Interpol dus.

Uit Dublin, deze Ierse band genaamd Little Green Cars. Je hoort ze met Easier Day uit 2016. Daarvoor dus de nieuwe single van de Amerikaanse band Interpol. Die heet See Out Loud. Ze begonnen ooit als huisgenoten in Sydney met een gezamenlijke liefde voor muziek. Josh en Sarah, oftewel het Australische duo Pamela. Ze maken een soort moderne altpop met enorme speelsheid. Niet voor het eerst onder de aandacht bij Amelia Music. Dat stonden ze eerder al recent nog trouwens. Met een single Skin Contact. Nu is er weer een nieuwe single genaamd Better Than Before. Beide singles staan ook op hun debuut-EP genaamd It's Nice to See You Here, die op 10 juli aanstaande uitkomt.

samen in 2023 met de Amerikaanse band Chastity Belt voor de single Different Now. En daarvoor je dus de Australische band Pamela met een punt op het eind. Een huidige single die heet Better Than Before. Zometeen de huidige single van Bleachers. Maar eerst deze Broken Social Scene.

Misschien is het beter om ze een collectief te noemen in plaats van een band. Omdat ze allemaal bij elkaar zijn, dan zijn ze mensen 19en. Jawel. Broken Social Scene uit Canada, Toronto. En het is niet zo gek ook dat deze leden van deze band, zeg maar, dat er dus heel veel zijn, ook wel meedoen aan andere groepen, bands en soms ook solo-projecten trouwens. Je hoorde ze met Skyline uit 2017. En wij gaan nu naar de meeste bands die... die toch onbekend beginnen en uiteindelijk wel steeds populairder worden. En dat geldt zeker voor de band die we zo meteen gaan draaien, maar misschien ook wel een beetje voor de Amerikaanse band Bleachers. Begon in 2013 als muziekproject van Jack Antonoff. Die was al een beetje bekend eigenlijk, veel meegewerkt aan andere artiesten en bands. Al sinds enige tijd is het

Een zeskoppige band trouwens, oorspronkelijk uit New Jersey. Op 22 mei jongstleden verscheen het alweer vijfde studioalbum van Bleachers, genaamd Everyone for 10 Minutes. Van het album kwam onder andere al het nummer Dirty Wedding Dress als single uit. En die is bij Abelia Music trouwens ook heeft bij Abelia Music ook onder de aandacht staan. Nu gaat aandacht uit naar een ander nummer dat ook op het album staat. En die heet Sideways. Bleachers dus.

Ooit begonnen in 2012 in Southend-on-Sea. Toen nog vrij onbekend, deze rockband uit Engeland dus. Maar braken definitief door in 2017 met de single Sorry, die ook in ons land trouwens een hit werd. Het duurt nog even voor hun nieuwe en inmiddels vijfde studioalbum gaat verschijnen. Wel weten we dat die Stray Dogs gaat heten. En de release datum staat op 25 september aanstaande. Als opwarmer van het album is alvast nummer Evolution als single verschenen. En die hoorde je zojuist, Nothing But Thieves. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Volgende week dan zijn we er nog één keer voor de zomerstop. Dan gaan we er 6 weken tussenuit. Volgende week dus nog niet. Dus ik zou zeggen, graag tot volgende week. En mocht je alles nog rustig op je gemaakje nalezen, kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers van elke week, plus een korte beschrijving. En met een beetje geluk ook nog een link naar YouTube. Of als het niet is, een link naar Spotify. Dit zijn nog de Kings of Leon. Met Actual Daydream. Dank voor het luisteren.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.
1: Hartelijk welkom bij Mijn Dozijn en de 12 platen. We liggen alweer hier te branden om te laten luisteren zometeen. 12 platen laten wij horen. En we hebben speciaal, vandaag hebben we te gast hier Nico Tan. En Nico is geboren in de Achterhoek in Eibergen in 1970. Hij verhuisde toen hij nog heel jong was, toen hij twee was, naar Neede. En zijn ouders sloten zich toen aan bij het charismatische katholieke gemeenschap. En wat dat is, ik heb geen idee, maar straks gaat hij me dat vertellen. Zijn vader werkte bij Signaal Holland en in 1982 verhuisden ze naar Aarle-Rikstel. En daar gingen ze wonen in een geloofgemeenschap in Kasteel Krooi. Ook eveneens uiteraard dan van de charismatische katholieken. Samen met zijn twee broers en zijn zus. In 1988 ging hij naar Wageningen. Daar ging hij studeren moleculaire wetenschappen aan de universiteit. En hij promoveerde in milieutechnologie. 2x3 jaar heeft hij een postdoc gedaan. En in die tijd kreeg hij ook 3 kinderen, Rick, Casper en Julia. En rond 2001 vond hij werk in Den Bosch. En dat hoort allemaal te maken en zijn hele carrière ook nu nog heeft te maken met die milieutechnologie en moleculaire wetenschappen. Heel moeilijk begrip, maar straks gaan we het daar verder over hebben. Als ik zeg CTGB, College Toelating Gewasbescherming, gaat bij misschien bij u nu een lichtje branden. Maar dat is heel actueel als het gaat om bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, wat voor woord je er ook aan geeft. Dus hij weet er alles van. Ik ben benieuwd, gaat hij me over vertellen. Hij is nu 1 maand werkzaam bij het RIVM in Bilthoven, nog steeds het onderzoek van stoffen, het gedrag van stoffen in het milieu, wat het effect daarvan is. Hij is een fanatiek wielrenner, fietser. Hij volleybalt, gaat graag naar de film, sport veel en het theater. En heeft hij ook nog een gezin en net 1 maand een nieuwe baan. En heel veel muziek die helemaal opgehangen is vandaag aan de Camino. En wat dat is en waarom dat is, gaat hij straks toelichten. We gaan eerst luisteren naar de eerste plaat van Nico Tan. Hier is Case Choice. Met Dad.

0: Zo. Daar word ik even stil van. Een heel breekbaar liedje. Nico, fijn dat je in mijn dozijn bent.
1: Ja, dankjewel Henk.
0: Ja,
1: voor je mooie introductie.
0: Toen wij deze afspraak maakten, stuurde jij op een gegeven moment de platenlijst naar me toe. En toen zei je, Henk, het wordt een reis. We gaan een reis maken en het is een soundtrack van een reis die we dit uur gaan beleven. Hoe bedoelde je dat?
1: In april ben ik op mijn Camino gegaan. Ik ben gaan fietsen door Frankrijk en Spanje. Mm-hmm. En ik heb daar mooie dingen meegemaakt en verwerkt. En een van de dingen die ik moest verwerken was de dood van mijn vader. En dit nummer werd ook op de begrafenis van mijn vader gespeeld. En ik hoorde dit ook op mijn Camino. En dit brak me. Mijn vader was een bijzondere man. En hij was Chinees-Indisch. Dus, mm. En Chinezen of mensen uit Azië zijn heel gesloten. En dat vond ik... Hij heeft nooit wat over zijn jeugd verteld. En dat heb ik heel erg gemist. En,
0: ja, dat had je met terugwerkende kracht willen doen.
1: Ja, en dan ben
0: dat
1: ik...
0: kan niet meer.
1: Nee, kan niet meer. Maar nu ben ik... In zijn oude foto's heb ik opgezocht. Mijn tantes gesproken. Ik probeer dingen boven water te krijgen. Boeken uit de tijd aan het lezen. Over Indonesië, over de tijd. Wat heeft hij dan meegemaakt in de onafhankelijkheidsstrijd? En hij is pas in 1956 naar Nederland gekomen toen hij 19 was.
0: Ja.
1: En is hier gaan studeren. Nou, mijn moeder ontmoet, gezin gesticht. Maar hij heeft nooit verteld hoe hij dat beleefd heeft, die tijd in Indonesië. En dat mis ik wel.
0: En met terugwerkende kracht via familie, via tantes, kom je nu achter allerlei verhalen ook?
1: Niet heel veel verhalen nog, maar ik probeer wel... Ik wil graag weten wat hij beleefd heeft in die tijd.
0: Ja.
1: Dat vind ik het moet een moeilijke tijd zijn geweest, maar ook wel een bijzondere tijd.
0: Zelf en daar haken ook wat platen aan die straks nog langskomen in je lijst, neem ik aan, of niet?
1: Zometeen de Old Man is die komt zo. Maar,
0: in dit nummer zei dit je nummer, net toen we even koffie dronken. Je zei er zit een zin in. You were always a mystery to me. En dat alles
1: dat
0: met
1: zal,
0: je...
1: Dat zal altijd zo blijven.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant komt ook de zin in voor van... do you believe in God? Nou, ik weet zeker dat hij in God geloofde. En mijn vader hoopt in de hemel te zijn na zijn dood. En ik geloof ook dat hij daar is. Dus, dus hij is waar hij graag wil zijn.
0: Dat is een hele mooie gedachte.
1: Zeker.
0: We gaan door inderdaad met de volgende plaat. Old Man van Neil Young.
1: Mm-hmm.
0: Ja, waarom? Heel kort.
1: Dit is eigenlijk een nummer van mijn zoon en mij. Mijn zoon die zei een keer van dit is een mooi nummer papa, Old Man. Het gaat eigenlijk over jou, maar het gaat ook over mijn vader. Dus luister het en luister naar de tekst.
0: Kijk. Daarna gaan we luisteren naar Pearl Jam met The End. Daar komen we straks op terug. Yes. Maar eerst nu Old Man. Je hoort hem al, hier is Neil Young.

0: The End was dat. In de lijst van Nico Tan, vandaag de gast hier in Mijn Dozijn. En hij staat op nummer 10. En deze plaat heeft wel een heel bijzondere betekenis, Nico, hè?
1: The End bedoel je? Ja, ja. Zeker. Ik vind het een heel mooi nummer. En het kijkt eigenlijk terug op je leven. En ik heb een lijstje in mijn telefoon staan van nummers die ik graag op mijn... Als ik ooit doodga, ik hoop nog niet snel.
0: Heel lang duurt dat nog, dat natuurlijk.
1: Nog heel, maar dit is een van de nummers die er eigenlijk die ik dan heel graag gedraaid zou
0: hebben. En wat wil je meegeven? Want als je dood bent, dan zijn jouw nabestaanden zijn. Wat wil je als boodschap meegeven aan
1: die mensen? Moet ik eigenlijk zeggen? Dat ik een goed leven heb gehad. Dat ik liefde heb gegeven, maar ook liefde ontvangen. Dat ik met een goed gevoel terugkijk op mijn leven. Dat ik... goed ben geweest voor de mensen, voor de natuur, voor de mensen om me heen.
0: Ja.
1: Behulpzaam ben geweest. We moeten het met elkaar doen. Dus jij en ik, we hebben elkaar ook ontmoet bij de yoga. Nou, dat vond ik een hele mooie ontmoeting.
0: Ja, zeker.
1: Zo ontmoet je in je leven mensen die wat voor je betekenen. En zo hoop ik ook voor andere mensen wat te kunnen betekenen.
0: Ja, en deze universele boodschap eigenlijk die je uitspreekt. Die je dan ook de generaties na ons, hè, als ik even ons zou mogen zeggen, ook mee wil geven.
1: Ja, zeker.
0: Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik, toch?
1: Wees goed voor elkaar.
0: Ja.
1: En we leven nu in een hele gepolariseerde wereld. En ik hou ervan dat mensen, daar hou ik niet van, maar ik hou ervan als mensen goed voor elkaar zijn.
0: De verbinding zoeken en wat je wel bindt, precies, in plaats van de verschillen en die uitvergroten.
1: Helemaal mee eens.
0: Hele mooie boodschap. We gaan door, want de tijd die tikt door en we hebben nog 9 platen te gaan en ook hele mooie platen. Een wat minder bekende plaat, die gaat over dromen, hè?
1: Die gaat over dromen, ja. Dromen spelen een hele belangrijke rol in mijn leven. Ik heb een keer gedroomd dat een vriendin van ons een dochter zou krijgen. 3 dagen voordat ze de dochter geboren was. En ik noemde de naam aan mijn vrouw die naast me lag toen ik 's ochtends wakker werd. En 3 dagen later werd ze geboren. Ja, en dat is voor mij altijd iets dat ik geloof in dromen. Ik heb een keer meegemaakt dat mijn moeder, die was overleden, uit de hemel terugkwam en zei van tegen mij van: het is goed hier, Nico, waar ik ben. Nou, sindsdien, dat heb ik met mijn broers en zussen gedeeld. Ik deel het nu met iedereen. Mm-hmm. Sindsdien geloof ik in... Sinds dat met Janneke, de dochter van mijn vriendin gebeurd is, geloof ik in dromen. En deze droom van mijn moeder geloof ik ook in.
0: En welke plaat sluit erop aan? En die gaan we nu beluisteren.
1: Queensryche, Silent Lucidity.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: U2, onmiskenbaar U2, dat herken je uit duizenden, Nico, hè? Jij al helemaal als groot fan?
1: Zeker.
0: Running to Stand Still, wat minder bekend een nummer, denk ik, voor sommige mensen. Juist extra leuk dat je die gekozen hebt. Wat is de korte boodschap waarom je deze erop hebt staan? Korte boodschap.
1: dit gaat over, ondanks dat je heel veel inzet, soms ook niet vooruitkomt. Dus daar staat voor mij de titel voor, maar ik weet niet, ik ken eigenlijk de achtergrond van het nummer niet zo goed.
0: Nee.
1: Ik heb gefietst en dat was een moeilijke periode. Je moet 2.500 kilometer fietsen.
0: In je eentje, zonder iemand. Ja, allemaal
1: tent,
0: zelf doen.
1: Tent mee, eten mee. Je regelt alles zelf. Maar it's a cycling to stand still, weet je. Uh-huh. Maar je staat ook stil bij de mooie momenten, de omgeving die je ziet.
0: Maar daar is de Camino ook voor bedoeld, hè?
1: Zeker, tot reflectie komen, één keer komen.
0: Ja,
1: zeker.
0: En er is heel veel gebeurd op die reis, volgens mij. Maar als je één ding zou moeten noemen, wat heeft het je gebracht?
1: Een nieuwe baan.
0: Ja, dat snap. Dat is heel mooi. Nee, maar qua inzicht bedoel ik natuurlijk.
1: Qua inzicht. Ja. Dat is misschien wel een goeie. Ik heb heel veel lege kerken gezien. Ja. En een lege kerk is niks zonder de mensen erin. Dus een gemeenschap met mensen levert pas een religie of een kerk op of een gemeenschap.
0: Maakt het levend, hè?
1: Maakt het levend.
0: Wat is dat? Daar zou ik nog op terugkomen, zei ik in de introductie. De charismatische katholieke gemeenschap. Je hebt in een kasteel zelfs gewoond, hè, destijds. Als kind in Krooi. Wat is dat eigenlijk, die charismatische katholiek?
1: De charismatisch houdt eigenlijk in de... Het evangelische, er zit een evangelische component in. Dus het is een beetje, het zit tussen de EO en de KRO in.
0: Mm-hmm.
1: Het is af en toe halleluja met je handen omhoog.
0: Mm-hmm.
1: Het is veel uitbundiger als een katholieke kerk. Het is minder van de regeltjes.
0: Minder dogma's in die zin
1: ook. Maar het is wel, de katholieke waarden en normen komen nog altijd wel terug. Van het
0: en wel aangesloten bij Rome, zeg maar.
1: Ja, dat zit. Ik weet niet of het bij Rome ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het wel, dat het is wel katholiek. Dus ja. Het is wel. Maar het is.
0: Dat is voor jou ook heel belangrijk geweest.
1: In mijn jeugd
0: gemeenschap.
1: In mijn jeugd is het zeker heel belangrijk geweest. Ik heb daar 6 jaar in een katholieke leefgemeenschap gewoond.
0: Ja.
1: Het was een heel bijzondere ervaring. Van mijn 12e tot mijn 18e. En ik heb daar mijn geloof meegenomen. Ik ben niet meer zo praktiserend als toen, laat ik het zo zeggen. Maar ik geloof nog altijd.
0: Maar met praktiseren bedoel je naar de kerk gaan?
1: Ja, zeker.
0: Maar volgens mij zit geloof en religie meer in gedrag en hoe je met de mensen omgaat,
1: ja,
0: toch?
1: Maar ook het contact met mensen. Daar zit ook religie in. Daar zit ook,
0: maar dat kan ook met iedereen zijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Denk ik. We gaan naar je zou het niet verwachten in je lijst, maar ik vind het juist heel leuk. Guus Meeuwis, vertel eens.
1: Ja, dit nummer draaiden wij heel veel toen mijn moeder op haar sterfbed lag. Het veel gaat over dood hier. Ja. Sorry dat ik dat...
0: Dat hoort ook bij het leven, Nico.
1: Zeker, maar mijn moeder ging dood. Ik moet even nadenken. Net voordat mijn dochter geboren was in 2005. En we hadden deze cd in de auto opstaan. En mijn moeder die had het ook altijd over de haven in zicht. Ze ging bijna dood en ze wist waar ze naartoe ging. Dus de haven was voor haar de hemel. En ik geloof dat ze daar is. En dit is,
0: We staan even stil bij je moeder met deze plaat.

0: En Nico, hij ploeterde voort op zijn fiets richting het zuiden in zijn Camino-tocht. En dat doen wij nu ook nog het komende half uur met de laatste platen uit jouw lijst, Nico.
1: Ja, mooi. Mooi. Deze is echt mooi op fietsen. Ik moet het rondje, wil ik nog een keertje fietsen in Drenthe.
0: Ja?
1: Het schijnt een rondje te zijn dat je kunt vinden en dat je echt kunt fietsen. Het skikrondje.
0: Oké.
1: Dat moet ik nog een keertje gaan doen. Dat staat altijd nog op mijn bucketlist.
0: Ja.
1: En ik vind dit... Ik heb de band vol met wind.
0: Ja, hij Daniel Lohus is een geweldige tekstdichter. Nico, nog even terug naar waar jij eigenlijk al je hele leven mee bezig bent. Dat komt voort uit je studie moleculaire wetenschappen.
1: Ja.
0: En je bent gepromoveerd in milieutechnologie. Er zit dus een enorme belangstelling, maar ook gedrevenheid voor jou om te kijken wat hebben stoffen aan invloed op het milieu? En dan bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen?
1: Ja, eigenlijk komt het een beetje van, ik wil het milieu schoonmaken met behulp van biologie of met behulp van mogelijkheden die er zijn. Dus
0: ja.
1: Het waterzuivering, dat is mijn promotieonderzoek geweest, kleurstoffen uit water halen. En uiteindelijk ben ik dus in het toelatingsonderzoek gerold. Toelatingsonderzoek houdt in, als je een medicijn of een gewasbeschermingsmiddel op de markt wil hebben, moet je allerlei een dossier bouwen met allerlei vereisten.
0: Ja.
1: En ik heb heel veel van dat onderzoek gedaan, voornamelijk voor het gedrag van stoffen in het milieu. Wat gebeurt er met, wordt het afgebroken? Wat is de invloed van de zon op een stof? Blijft het aan de bodem plakken of gaat het, wordt het afgebroken in een rioolwaterzuivering? Dat zijn allemaal vraagstukken die ik heel interessant vind. En dan naar allerlei verschillende soorten moleculen.
0: Ja.
1: Nu werk ik veel met geneesmiddelen. Ik heb veel met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt. Dat zijn een beetje de rode lijn in mijn...
0: En je wil kijken wat er biologisch gezien mogelijk is om dat af te breken. En
1: ja,
0: minder effect op het milieu te doen zijn.
1: Zeker, maar ook of je er makkelijk kunt... Of kun je ze makkelijker uithalen met andere technieken. Dus kun je ze aan bijvoorbeeld actief kool adsorberen. Maar de microbiële omzettingen, die vind ik dan wel het leukste. Wat gebeurt... Ja, wordt een stof afgebroken? Nou, we hebben nu de PFAS... problematiek.
0: Heel actueel. In moedermelk is dat aangetroffen, werd van de week bekend. Ja.
1: De PFAS zijn slecht afbreekbaar. Dus wat voor technieken kun je daarvoor gebruiken om die uit het milieu te halen?
0: En, zijn er al technieken voor? Want dat zou iedereen wel graag willen.
1: Ja, ik denk dat je dan het ei van Columbus hebt als je daar een goede techniek...
0: Zoek nog even door, Nico. Krijg vast een Nobelprijs, denk ik.
1: Ja, ik denk het wel. Als je die binnen...
0: We gaan naar Coldplay. En welk nummer en waarom?
1: Fix You. Ja, Fix You gaat, heeft de zanger geschreven voor het overlijden van zijn schoonmoeder. Ja, er zit veel dood in mijn lijst. Maar het weer heel maken, het weer opnieuw opbouwen van... dat is voor mij dit nummer. Dus Fix You, er zit dood en leven in, als ik het een beetje goed vertaal. En dat is voor mij... geen leven zonder dood, om het zo maar te zeggen. En geen dood zonder leven. Dus we zijn as en we komen als as terug. Of we zullen weer vergaan.

0: een moeilijk nummer. Maar het vertelt ook iets over eenvoud. Even over geen verrassingen meer. Mm-hmm. Maar er zit een diepere laag in. Ik weet niet of je de diepere laag kent, maar die ga ik nu niet. Zoek die zelf maar op, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. Maar het is, voor mij is het een heel mooi nummer wat me doet denken aan een goede vriend van me. Die, okay. Die niet meer is.
1: Ja, ja, ja, die is daarmee helemaal erg mee verbonden.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Heel wat platen zijn verbonden met dierbare momenten in je leven. En nu gaan er nog 3 volgen, Nico.
0: Ja, ja, ja, dat zijn ook allemaal dierbare momenten in mijn leven. Dus ja.
1: Ja. En, Youngblood.
0: Youngblood.
1: Trad nog op in Pinkpop laatst. Ik zag hem op tv. Heel energieke man.
0: Ja, eigenlijk heeft dit niet met een dierbaar moment te maken. Maar dit is een van mijn nieuwe ontdekkingen, Youngblood. En ik, dit is samen met Smashing Pumpkins, als het goed is, deze versie. En 2 van mijn bands die... Youngblood moet ik nog een keertje zien. Maar Smashing Pumpkins ben ik al 5-6 keer geweest. En ik ga binnenkort in Brussel naar een concert met akoestische... of met een heel orkest erbij.
1: Wow. Van?
0: Van, Smashing Pumpkins, hoe heet het? Ik ben even de naam kwijt van de zanger.
1: Nee, weet ik ook even niet zo.
0: Ja. En, maar die gaat een klassiek muziekstuk doen van Melancholy and Infinite Sadness.
1: Ja.
0: En dan met gitaar en zang erbij. Wow. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja.
0: Ga ik samen met mijn broertje naartoe.
1: Ja, ja. En Youngblood had je net ontdekt, zei je?
0: Ja. Ja, dat is ik hou van muziek die intens is, waar mensen hun ziel in gooien. En hier voel je gewoon dat deze man, die gooit zijn hele ziel en zijn zaligheid en zijn hele leven erin. Hetzelfde, Pearl Jam heb ik hetzelfde, U2 heb ik hetzelfde.
1: Weet ja, dat zijn... heel veel van de nummers die we al gehoord hebben eigenlijk gaat dat wel opdekken, Nico. Dus we gaan luisteren naar Zombie. Waarom specifiek dit nummer?
0: Voor mij is dit een nummer over de moeilijke dingen in het leven, dat je die soms tegenkomt en daarmee moet leren dealen. Zombies kom je tegen. Het zijn misschien zombies staan...
2: Figuurlijk. Natuurlijk.
0: Figuurlijk.
2: Ja.
0: Maar de moeilijke dingen in het leven die ja. Ik kreeg van mijn vrouw laatst een poster met alles komt goed. En uiteindelijk komt ook alles goed. Dus ja, ook met de moeilijke dingen in je leven, het komt allemaal goed.
1: Ja, de zombies kun je overwinnen.
0: Zeker.

0: En zo komen ook in jouw lijst, Nico, van het dialect van Daniel Lohoes, komen we weer in het zuiden terecht.
1: Ja, na Guus Meeuwis ook. Hè?
0: En Guus Meeuwis in Brabant. Oh ja, mooi in die volgorde. Dus dat klopt ook nog.
1: Zeker. Ik hou van mooie stemmen. Frans Pollux heeft voor mij een fantastisch mooie stem. En dit doet me ook weer denken aan mijn Camino, waar ik de podcast De Laatste Dans heb geluisterd. Hmm. Wat ook eigenlijk over dit lied gaat. En daar vertelt hij heel mooi in over een man die, die weggaat. En uiteindelijk vinden ze hem weer. Mm-hmm. En dat was een heel mooie podcast. Dus dat is een tip om misschien, als mensen nog een leuke podcast, De Laatste Dans van Frans Pollux.
0: De Laatste Dans van Frans Pollux. Okay,
1: en dan staat het nummer ook centraal.
0: Mooie. Maar goed, dit nummer is ook een veelomvattend nummer met de boodschap daarachter, volgens mij, voor jou.
1: Ja, het is ook een nummer van liefhebben, terugkeren naar je basis, maar ook, er zit ook weer de dood in.
0: Ja, een verbondenheid.
1: Verbondenheid, ja, dat is voor mij een belangrijk thema in mijn leven. Naast het, de milieuchemie is ook natuurlijk een belangrijk.
0: Vanuit je werk.
1: Vanuit mijn werk, maar het verbonden zijn met mensen, het verbonden zijn met de natuur, het verbonden zijn met.
0: En de grote betrokkenheid. Ik heb nog een je hebt de Camino gedaan, we hebben met jou een hele mooie reis mogen maken dit uur, waarvoor dank. Je bent ook een beetje nog op zoek naar je vader en wie jouw vader nou eigenlijk was. Wat heb jij van je vader meegekregen, besef je?
1: Het dienstbaar zijn. Mijn vader deed alles voor alles en iedereen. En dat soms misschien wel iets te veel, maar hij is in de kerk was had hij de geluidsinstallatie maakte die voor de kerk. Heeft hij een pick-up. Hij was heel technisch. Hij heeft een pick-up gebouwd.
0: Ja.
1: Na zijn pensioen had hij 17 auto's in onderhoud van iedereen in de omgeving die niet een garage kon betalen. Mijn eigen autootje ook, mijn eerste autootje, die onderhield hij ook. Dus hij was heel behulpzaam, technisch, handig, slim.
0: Mooi.
1: Een mooie man.
0: Op de achtergrond horen wij al jouw laatste platen, Nico. Jeff Buckley horen met Lover, You Should Have Come Over.
1: Net wat ik zei, mooie stemmen. Dit is voor mij een engelachtige, hemelse stem. Ik ben laatst 3 keer naar de documentaire van hem geweest in de bioscoop. Om weer te beleven wat hij te vertellen heeft. Helaas is hij niet meer. Is hij veel te jong overleden. En dit vind ik echt een fantastisch mooi nummer.
0: Gaan we daarmee afsluiten. Mag ik jou danken voor deze mooie reis. Denkbeeldige Camino-reis die we samen met jou hebben mogen maken hier in Mijndozijn. Nico Tan was vandaag de gast hier in Mijndozijn. En dit is zijn laatste plaat van Jeff Buckley. Nog een hele fijne dag. En tot de andere keer, Nico.
1: Dankjewel, Henk.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Een hele goede avond. En wat goed dat je weer luistert naar de Weekendploeg. Ik zit hier vanavond met Dirk van Ede en Jari Doest. Jari Doest wordt ondertussen even binnengelaten, terwijl ik dat noem, door Dirk. Evan Haasleger is helaas niet bij. Die ging naar een concert in het Openluchttheater in Ede. En we beginnen vandaag met een nummer van iemand die er helaas niet meer is. Hier is Bonnie Tyler. Met haar Total Eclipse of the Heart.

Ja, dames en heren, dat was Bonnie Tyler. Helaas ons ontvallen deze week. Heel jammer. Maar ja, hè, hoort bij het leven. Dames en heren, welkom bij de Weekendploeg.

0: We zijn er weer bij en we hebben vandaag weer een gast. Eigenlijk een soort van vervanger. De vervanger van Evan Hazenleger. Hij zou hier zijn, ik heb het al genoemd, maar hij is naar het Openluchttheater met zijn gezin. Er komt zo nog een nummertje langs van Erik Hazenleger, de vader van Evan. Want dat hebben we allemaal voorbereid, omdat zij hier zouden zijn. Maar zij zijn er niet en er is nog misschien wel iemand die nog veel beter is dan dat. Alles bij elkaar. Hallo.
1: Goedenavond, jongens.
0: Wie zit hier naast mij?
1: Nou, dit is Jari.
0: Jari Douche, je bent hier wel een keertje eerder geweest. En toen was je nog hovenier in opleiding. En nu ben je...
1: Geen hovenier in opleiding meer.
0: Officieel hovenier. Sinds een weekje.
1: Zeggen ze.
0: Diploma's binnen.
1: Dankjewel, jongens. Dankjewel.
2: Leuk dat hij voor zichzelf klapt.
0: Ja, echt prachtig.
1: Ik denk
0: een
1: beetje geluid bij je.
2: Met twee mensen klappen, dat is zo weinig.
1: Ja.
0: Nee, we zijn blij dat jij er bent. Hebben we nog een beetje verschillend geluid dan alleen Dirk en ik op de radio vanavond.
2: Ook fijn.
0: En in dit uur gaan we gewoon weer lekker doen wat we normaal doen. Het weekend een beetje doornemen. De week die is geweest een beetje doornemen. En er is veel gebeurd, hè Dirk?
2: Man, het houdt niet op het nieuws van deze week.
0: Het is ongekeerd.
1: Blijf maar komen.
0: En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog...
1: Rappapa.
3: De Keetknaller.
0: En Dirk, jij hebt de muziek gedaan. En waarom heb je gekozen voor deze Keetknaller?
2: Nou, wij hadden eigenlijk natuurlijk gehoopt op een hele speciale uitzending. Met drie haasjes.
0: Ja. Ja.
2: Senior haas.
0: Ja.
2: Middelhaas. Junior haas.
0: Aha.
1: Oh, die was maar, ook nog.
0: Die stonden allemaal op de gastenlijst. Ja. Maar goed.
2: Maar ze hebben alle drie het hazenpad gekozen.
0: Een beetje zoals Evan de laatste week ook elke keer doet.
2: Die is er bijna nooit, hè?
0: Hij is er nooit meer.
2: Vorige week was die er ook al niet.
0: Nee, klopt.
2: Nee.
0: Die week ervoor ook niet.
2: Nee.
1: Nee, die week daarvoor?
2: Dan was hij er ook
0: misschien
2: niet.
0: Misschien wel. Maar aankomende weken is hij ook weer weinig gezend.
2: Ja, maar ik krijg een beetje het vermoeden dat hij er niet zoveel zin meer in heeft.
0: Nee, maar het is ook gewoon een beetje een stukje discipline wat dan mist bij die jongen.
2: Precies.
1: Een stukje doorzettingsvermogen.
0: Maar ja, alsnog hebben we een leuke Keetknaller. Het nummer is leuk. Het gaat toevallig over een haas.
2: Nou ja, mijn naam is Haas van het Lowland Trio.
0: Geniet ervan.

0: Mijn naam is Haas van het Lowland Trio. Wat vond je ervan, Jari?
1: Hij,
2: op een schaal was goed,
3: hij was lekker bijpassend.
0: Hij was lekker bijpassend, hè? En nu ga ik eens even op zoek naar naar YouTube. Want Erik Haaslegen, de vader van Evan, die had een nummertje aangevraagd bij ons. En dat was een nummertje die stond niet op het grote Spotify. En dat nummer is van Henk Spaan en Harry Vermegen. Ja, het zegt mij weinig, maar voor de ouderen onder ons zijn we denk ik bekende namen.
2: Dankjewel, dat was een cabaret.
0: Ja, ga door.
2: Ja, dat is eikels. Nee, ja, maar wat je zeg maar vroeger had. Moet ik even in jullie tijd even teruggaan. Tegenwoordig heb je Bram Krikke en hoe heet die andere gozer?
0: Stefan?
2: Nee, zo, die ook altijd.
3: Pieter Valley.
2: Pieter Valley.
0: Ja,
2: juist. Nou, en vroeger had je dus Jeroen van Koningsbrugge en. Van Draadstaal.
3: Nicolai.
2: En daarvoor had je Henk Spaan en Harry Vermegen.
0: Ja,
2: dat was
0: ja.
2: Eigenlijk een beetje. Ja, en daarvoor ja. Had je Verkoten en de Bie.
0: Daarvoor nog, ja, precies. Ja. Oké, okay, maar.
2: Ja. En daarvoor had je Nick en Simon.
0: Kun je nagaan hoe lang die
2: gaan? Ja, Nick en Simon die gaan echt way back.
3: Is niet meer, hè?
0: Maar nee. Die maakt ook nummers, die Henk Spaan en Harry Vermegen.
2: Die maakt ook nummers. Je had ook bijvoorbeeld Popiopie.
0: Dat klinkt, wel iets bekender. Popiopie.
2: En Harry Vermegen had bijvoorbeeld ook 1 Dennis Bier. 2 Dennis Bier. 1, 2, 3, 4 Dennis Bier. Nou, die was helemaal fan
0: over
2: van Dennis.
0: Dennis Bergkamp. Ja. En dit gaat ook over voetbal volgens mij.
2: Ja, dit gaat niet over Dennis Bergkamp inderdaad.
0: Ik heb hem 1 keer geluisterd, een nummer. Het gaat over Stille Willem en voetbal en zo. En toen moest ik dus een beetje denken aan de tijd van vroeger. En het kwam 1 naam bij mij naar boven.
2: Willem Hazeleger.
0: Nee.
2: Oh.
0: Willem van Hanegem.
2: En dat klopt.
0: Zou het daarover gaan?
2: Dat denk ik wel, want mijn naam was ook Stille Willem. En het nummer komt uit 81, dus ik denk het wel.
0: Oké, nou we gaan
2: nee,
0: even...
2: Nee, dat is 100% waar.
0: Even lekker luisteren. Hier is Stille Willem. Aanvraag van Erik Haaslegen.
2: Haaslegen.
0: Zongen door Henk Spaan en Harry Vermegen.

0: Wat een nummertje.
1: Nou, Erik, hartstikke bedankt hoor. Ik was hem zelfs aan het meezingen.
0: Oh, deze was voor jou, Erik. Haal ze leeg.
2: Wat een plaat.
0: Wel een plaatje, maar we motten ook door. We hebben het hele nummer laten horen, daar niet van. Elke vrijdag, zeg ik wel eens.
1: Ja, dat zeg jij elke vrijdag, ja.
3: Elke vrijdag tussen 8 en 9. De Weekendploeg.
0: Allee, de ganzen. Oh, de ganzen.

0: Ja, daar gaat ze. Daar gaat ze. Wat een nummer. Clouseau. En we hadden het er net even over. Maar ja. wij hebben jullie, althans, jullie hebben hem gezien.
1: Ja, dat is alweer 2 jaar geleden. Bij Gelderpop, toen het nog bestond.
2: Ja,
1: het bestaat nu niet meer.
0: Toen het doorging.
2: Ja, het gaat alleen dit jaar niet door, toch?
0: Dat is voor mij is het even een kleine break. Dat ze de dingen even niet rond kregen. Dacht ik.
1: Ja, misschien volgend jaar weer. Maar in ieder geval jaar geleden, toen hebben wij Clouseau gezien.
2: Soms moet je 1 stap achteruit doen om 2 stappen vooruit te maken.
0: Ja, woorden uit mijn mond.
1: Zo is het. Weet je wat we even gaan doen?
2: Nee.
1: We gaan nieuws van de week bespreken. En wil beginnen met best wel een grappig nieuwtje eigenlijk. Er was namelijk een NAVO-top in Turkije. Ja. En wie is de grote baas van Turkije?
0: Erdogan.
1: En die heeft alle mensen die daar kwamen, dus die belangrijk waren, dus de premiers en Mark Rutte natuurlijk als secretaris-generaal van de NATO, een vuurwapen gegeven. Als cadeautje.
0: Het is een bijzonder cadeautje.
1: Het is een bijzonder cadeautje.
0: Wat zouden jullie doen?
1: Nou ja.
2: Schieten. De hele dag schieten.
1: Ik zou hem wel meenemen.
0: Je kreeg maar 6 kogels erbij of zo.
1: 6 kogels erbij?
2: Zou ik vragen aan Erdogan of hij nog wat kogels had en nog meer schieten.
1: Het was een revolver.
2: Lekker op jetten schieten.
1: En op de loop van de revolver... Op de loop van de revolver stond de naam van degene die hem dan kreeg. Rutte heeft hem geweigerd en Jette die heeft hem achtergelaten in Ankara om hem schietvrij te maken, dat hij niet meer kan schieten. En dan wilde hij hem opgestuurd krijgen. Ja.
0: Vind ik een beetje een tikkeltje ondankbaar van de heren.
1: Neem gewoon lekker mee.
0: Ja, jou
2: gewoon lekker knallen, toch?
1: Hallo, je bent Jette, je bent de premier, je bent op 10 stemmen meer dan Wilders premier geworden. Dan zou ik gewoon dat
0: niemand die je wat maakt.
2: Ja. En wil je hem afpakken? Kom maar. Ik heb hem hier.
0: Pak hem dan. Pak
2: ik schiet
0: dan.
2: Hoor, ik schiet.
1: Ja, als je met 7 komt.
2: Pief, paf, poef.
1: Als je met 7 komt, is het wel klaar, hè? Dat met 6 kogels.
2: Ja, dan is er eentje die dan wint. Tenzij je hem natuurlijk in 1 keer goed raakt, hè?
1: Ja, het is al best wel
0: kan snel voorbij gaan.
2: Die Jette, ik weet niet of hij zo met scherp schiet.
1: Dan heb ik nog een ander nieuwtje. Nog een beetje een Europees nieuwtje. Dat stond vandaag in de krant.
2: Een Europees nieuwtje?
1: Ja.
2: Oh. Heb je ook nog iets van buiten Europees nieuwtje? Een Aziatisch nieuwtje?
1: Nee, denk het niet. Maar je weet het natuurlijk nooit.
2: Oh.
1: Als eerste, de Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid om nieuwe auto's automatisch te laten remmen als de bestuurder te hard gaat.
2: Ja.
1: Dus nieuwe auto's die in de Europese Unie worden verkocht, moeten bestuurders al waarschuwen als ze te hard rijden. De bestuurder kan dit signaal nu nog makkelijk negeren, maar komt vanaf 2030 mogelijk komt daar verandering in. Dat je auto gewoon zelf remt.
2: Ja, maar dat is toch levensgevaarlijk.
1: Dus als jij over de Westom rijdt met 60, dan gaat hij gewoon remmen totdat je weer precies 50 rijdt.
2: Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Je bedoelt gewoon dat ze begrensd worden.
1: Ja.
2: Ja. Het is toch niet zo dat ze in 1 keer...
0: Dat is een belemmering van
2: van
0: het
2: verkeer. Je kunt niet in 1 keer gaan remmen. In 1 keer dat je er vol in de anker staat.
1: Ja, ik heb het niet bedacht, hè. Ik lees dit ook gewoon.
0: Nee, maar ik heb zo'n geintje ook al eerder gehoord over camera's die je in de gaten gaan houden.
1: Ja?
0: Met 2 handen aan het stuur. En
1: ik vind het
2: telefoon.
0: Een telefoon.
2: Oh, voor mij is dat tegenwoordig... voor mij wordt dat binnenkort ook... wordt dat verplicht. Zeg maar van die sensors die vermoeidheid herkennen en zo.
1: Ja, maar... Ik vind dat allemaal te ver gaan. Een cameraatje die met telefoon kan ik nog iets bij voorstellen.
0: Maar die sensoren waar je het over hebt, die zijn er nu al, toch?
2: Ja.
0: Dan krijg je een melding, een hele harde piep van wakker worden, vriend.
2: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, maar volgens mij ging dit echt over een camera die naar jou kijkt. En met je handen, je positie van je handen en zulke dingen. Dat vind ik vind het allemaal wel ver gaan. Ja.
2: Waar eindigt dit?
1: Waar eindigt het? Wat al wel helemaal doorheen is. Net vers van de pers. Let goed op. Ja. Als jij een geitenbedrijf hebt.
2: Nee, maar wil jij even terug? Want jij vergeet... Nee, we moeten even eentje terug. Ik vind dit echt... Jij kijkt altijd bij nu.nl de meest belachelijke nieuwsberichten. Het is jammer dat er geen webcam staat. Heeft hij het nieuwsfeitje gevonden? Boer Ayoub heeft een stuk grond gekocht in Marokko. Daarmee gaat zijn lang gekoesterde droom om een eigen boerderij te beginnen in vervulling.
1: Ken je Boer Ayoub niet?
2: Jawel, maar nobody fucking cares. Hoewel de 28-jarige Ayoub inmiddels 8 maanden bezig is, staat de boerderij nog volop in de stijgers. Ik heb onlangs 1 werknemer in dienst genomen. Er is momenteel alleen nog maar platte grond en nog geen schuur. We slapen zelfs in een tent. Alle Marokkanen slapen in een tent in Marokko. Nee, dat is zo. Ze slapen zo? Allemaal in tenten, toch?
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik ben nooit in Marokko geweest.
0: Maar het leuke vind ik ook, je hebt eerst serieus goed nieuws. Rutte met zijn cadeautje. Yeah. En dan over die auto met die sensoren. En dan vervolgens, dan om even af te toppen, krijg je een boer, Joep. Met een stuk grond in Marokko.
1: Jullie lopen nu helemaal te ontleden. Maar als je dat doet, dan wordt het een beetje raar. Maar als we het er gewoon een beetje over hebben, zeg maar zo met elkaar. Een beetje
0: erover praten. Okay. Maar jammer dat je hem even oversloeg.
2: Nee, blijft het gewoon shit nieuws.
1: Maar wil je het nog hebben over de geitenbedrijven?
2: Nee. Ik vind na het heftige nieuws van boer Ayoub.
1: Ayoub. Wil je gewoon naar de volgende band?
2: Ja. 62 jaar geleden is het album uitgekomen waar dit nummer op stond.
1: Hoe heet het nummer?
0: Hoe oud was jij toen?
2: Ik was toen 62. Dat is 36 min 62. Dat is 26. Min 26 was het.
0: Oh, in de min wel. Oké.
1: Toch. Toch. Dit is A Hard Day's Night van Beatles.
0: Ik hoor ze kraken.
1: Ik jaag hem de keihard op, hoor. Niet schrik hoor, mensen.
2: Wederom een liedje van de Beatles.
1: En 1, 2, 3, 4.

0: Ja, dat waren ze hoor. Queen. En Dirk. Waarom heb je dit uitgekozen? Ik heb wel vermoedens. Je bent te horen. Sorry.
1: Ja, nee. Is dit de hele uitzending al dat ik niet te horen ben?
0: Nee. Misschien.
1: De Tour de France is natuurlijk begonnen, hè?
0: Ja, helemaal.
1: Pogacar is weer lekker op dreef.
0: Ze zijn van start gegaan in...
1: Tour de France is nu al gewonnen.
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Die Tadej Pogacar is oppermachtig geweest in de eerste bergetappe in de Pyreneeën. En ja,
1: niet alleen in de bergetappe, want van de week heeft hij hem ook al zijn maatje laten winnen.
0: Ja.
1: Nee, is leuk Tour de France.
0: Nee, hij is al op bijna 3 minuten voorsprong ten opzichte van de rest, volgens mij.
1: Dat is net zo gespeeld
0: als fiets heel veel.
1: Ja, dat is net zo gespeeld als het WK eigenlijk. Hè, dan weten we ook allemaal wel dat Argentinië weer wereldkampioen wordt.
0: Maar, wacht even, nog even over het fietsen.
1: Vita Mafia.
0: De eerste sprintrace werd natuurlijk gewonnen door Olaf Kooi.
1: Mm-hmm.
0: Wie kent het niet?
1: Ja, dat is een neefje van Olaf Mol.
0: Misschien.
1: Nee, anders had hij wel Kooi geheten.
0: Ja, maar dat is wel mooi dat er, denk ik, een nieuwe generatie toch kan opstaan. Mm. Maar ik hoop dat dat dus ook nog een beetje in die bergetappes gaat gebeuren. Want het is de laatste jaren wel een beetje saai, hè?
1: Ja. Weet je hoe de moeder van Olaf heet?
0: Nee.
1: Karper. Kooi Karper.
0: Nou goed, je zei wat over het WK voetbal, hè?
1: Ja.
0: Vind je dat een corrupte bende, ja?
1: Messi had niet eens mogen voetballen.
0: Ja, vind je dat?
2: Niet?
1: Vind je dat?
0: Ja.
1: Dat vind ik niet, dat is gewoon zo.
0: Hoe zit dat dan?
1: Omdat dat een feit is. Hij trapt toch iemand vol op de kuiten? Ja. Egypte is ook 1 doorgestoken kaart.
0: Dat ze daarvan hebben gewonnen.
1: Ik was daar echt kwaad om.
0: Ja?
1: Nog steeds.
0: Maar,
1: Ze hadden, 8 jaar geleden hadden ze niet eens mogen winnen.
0: 8 jaar geleden tegen...
1: Was het 8 jaar geleden?
0: Ik weet het niet.
1: Nee, is 4 jaar geleden.
0: Oh, je bedoelt tegen Nederland toen?
1: Ja.
0: Ja, dat was ook wel een beetje dramatisch inderdaad.
1: Dramatisch? Hij maakte gewoon hands mis. Hij plukt gewoon een bal uit de lucht.
0: Ja, dat kon echt niet, nee.
1: Maar gelukkig kreeg hij toen geel. Nee, inderdaad, dat kreeg hij helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee, helemaal niks.
0: Heb jij nog een beetje wat meegekregen van het voetbal, Jari?
2: Nee, ik ben niet zulke fanatieke kijkers als jullie.
0: Ah,
2: ik vind de Nederlandse wedstrijden vind ik echt leuk om te zien. En lekker samen bij Floor met z'n allen onder het genot van een kleine versnapering.
0: Ja.
2: Maar als ze nog even uitleggen, dan... ik vind het altijd wel leuk om te zien als het voorbij komt een keer. Maar het is niet dat ik het zie en dat ik denk...
0: Zit er niet zo diep in?
2: Ik zit er niet zo diep in als jullie.
0: Want je weet bijvoorbeeld niet dat om 9 uur Spanje-België begint.
2: Nou, heb ik net wel een keer in de wandelgangen voorbij horen komen.
0: Gehoord natuurlijk. Ja, en dan hebben we morgen nog Noorwegen tegen Engeland. Dat lijkt me echt een mooi potje, Dirk. Ik was dus eigenlijk, nadat Nederland was uitgeschakeld...
1: Haaland.
0: Voor Noorwegen, Haaland.
2: Ja. Nou, en, daar heb ik wel veel van voorbij zien komen. Hè? Wat een elkaar. Beren staat.
0: Ja, die Haaland. Ja, mooi vent.
2: Ja, als die
0: weet je wat
2: afkomt.
0: Ook leuk is voor de mensen thuis? Als je op je telefoon moet je eigenlijk even naar Google gaan. En dan moet je even zijn naam opzoeken. En dan komt er wat leuks in beeld. Dat is best geregeld met Google. Erling Braut Haaland. Ga dat even doen thuis. Dat is leuk. Maar
1: ja.
0: Dirk.
1: Ja, maar nu ben ik eigenlijk ook wel een beetje...
0: Jij bent ook getriggerd, hè?
2: Heel benieuwd.
1: Ja.
0: Erling Braut Haaland. En dan op een gegeven moment komt er onderin wat leuks in beeld. En dan kun je ook nog op een knopje drukken. En dan hoor je van dat roeien, wat ze de hele tijd doen.
1: Oké. Okay.
0: Die roeicelebration en een trommel ook nog, volgens mij.
1: Ja.
2: Oh, deze.
0: Row. Ja, dat is dat op dat ding staan. En dan ja, leuk dat ze dat hebben gedaan.
2: Juist.
0: Ja, dat.
2: Juist.
0: Ja, toevallig.
2: Ja, leuk. Ik vind het leuk dat ze hier de moeite van nemen.
1: Bij hoe moet ik altijd denken aan dat internetfilmpje van vroeger. Die is duivenmelker en die doet dat...
0: Maar die heeft toch ook... kun je daar niet nog wat over vertellen? Dan ga ik even zijn nummertje opzoeken.
1: Zijn nummer opzoeken? Ja.
2: Dirk Brandlas.
1: Die deed dus bij alles deed hij een duif na. De hele dag.
0: Ik dacht dat hij...
1: Voor mij zou dat zou wel een beetje rijtje man bij het hond geweest zijn. Hè, hetzelfde als, wat is het? Mijn beste vriend is net 16 geworden. Hij is nu al vader geworden.
0: Gefeliciteerd,
1: hè? Dan met dat dikke duimpje omhoog. Gefeliciteerd, hè?
2: Ja. Ze worden allemaal even gaan ze verhaal, maar ze worden enorm te kakken gezet.
1: Ja. De praatpaal van man met honden. Dus het, ook, die, ook die vrouw die zegt van, ik ben de grappenmaker van de bingo club. Ik zei, bingo, maar ik had helemaal geen bingo. De hele zaal lag plat van het lachen.
0: En dit is de duif meneer met hoe.
3: Hoe let the birds out. Hoe.
0: Dat
2: ja, pas op, want straks hebben we een of andere lokroep gedaan. Hè?
0: Het is best een leuk nummertje hoor.
1: Ja. En het nummer van Benny Nijman.
0: Ja, dat klopt ja.
1: Hij draait zich om in zijn graf.
0: Waarschijnlijk wel. Zullen wij anders doorgaan naar Tin Lizzy?
1: Nou, hoe heet het? Nielsen en Miss Montreal hebben er ook nog een eigen versie van gemaakt, hè?
0: Ja, deze bedoel jij toevallig.
1: Ja.
0: Heb je nog Marco B natuurlijk ook nog met Hoe het dans.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan heb je ook nog The Boys Are Back in Town.
1: Ja.
0: Van nou, Tin Lizzy.
1: Ja. Zeker.
2: Die zijn ook zo, hè?
0: Hoppakeetje. Die knallen we er gewoon even in.
1: Hè? Het gaat een beetje over ons, hè? We zijn er weer.
2: Back in town.
1: The boys are back in town. Behalve één man.
4: Laat de buren het niet horen. We gaan rocken.

0: Dit waren de Weezers met Island in the Sun.
1: Weezer, niet de Weezers.
0: Ja, ja, Weezer. Dit was Weezer. Ah, dat
1: je zei, dit waren de Weezers.
0: Ja, dat zei je, maar ik had beter kunnen zeggen, dit was Weezer.
2: Weezer.
0: Weezer. En wat we nu gaan doen is even aan jou uitleggen, jij als luisteraar, wat je dit weekend eventueel zou kunnen doen hier in het centrumgebied, want er is weer van alles te doen. Als eerste. Op zaterdag 11 juli is het tijd voor de zomerfair bij Villa Bos en Heide in Ede. Een gezellige middag vol lekkerse bloemen en mooie ontmoetingen voor iedereen die de zomer wil vieren.
2: Maar als jou dat nou niks lijkt, dan ga jij gewoon op zaterdag 11 juli naar de moestuin De Pampel in Otterlo. Die opent haar poorten voor iedereen. Tijdens de open moestuindag nemen vrijwilligers jou mee op een rondleiding door de moestuin in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Natuurlijk mag je ook proeven van de verse groenten, kruiden en fruit die er worden verbouwd.
1: Maar mensen en kinderen, heb je helemaal echt niks te doen in je hele leven, kun je natuurlijk ook 11 en 12 juli naar het Nederlandse Tegelmuseum in Otterlo. Want ja, zoals jullie allemaal weten natuurlijk, is het Nederlandse Tegelmuseum gevestigd in het prachtige Otterlo.
0: Ja,
1: en ze vieren dit uitgerekend dit weekend. Otterlo
2: is aan hoor, dit weekend.
1: Ik als vaste Tegelmuseumbezoeker weet namelijk dat dit het 65-jarig jubileum is. Nou, en wat is er nou mooier dan een tegeltje aan de muur? Nou, dat zal ik je vertellen. Hè? Dat is het 65-jarig jubileum van het Nederlandse Tegelmuseum. Dat is mooier dan een tegel. Nou, dat kan toch zo betekenen. Nou, mensen, ga het zien alsjeblieft. Want van 1 tot 5 uur zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. Vooral voor jong is het hartstikke leuk zo'n tegelmuseum. Ik verwacht een hoop kinderen. Waaronder het maken van tegels voor een speciale jubileumwand. Een kinderspeurtocht. Nou, daar zullen wel heel veel kinderen bij zijn, denk ik. Want heel veel oude mensen zie je niet bij een kinderspeurtocht. En ziet u die wel? Gelijk Lunteren of Otterlo veilig bellen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? Oude mensen bij een kinderspeurtocht. Tegels schilderen en kleuren actief.

0: activiteiten. Maar nee, stop, stop, hou op. Weet je wat er ook nog is? Ja, het Tarantella Zomerfestival. Op 11 juli worden... Oh, mensen... Je kunt het horen aan mijn stem. Ik sla helemaal over van enthousiasme. Op 11 juli wordt het door het terrein op het zorgboerderij Makandra in Ede optredens verzorgd door het koor Tarantella en andere muziekgroepen. Oh, is dat niet geweldig? Jawel.
1: Echt wel. En dan vanavond is Evan Hazeleger nog bij... waar is hij? Hij is dus... kwam ik dus achter toen ik de activiteiten ging checken. Hij is het Openluchttheater en daar is een ja, 80e jaren nederpop. Dus ik zag al een filmpje wat hij net doorstuurde met allemaal oude mannen met heel weinig haar. Die dan kaart aan het zingen waren en op een dwarsfluit aan het blazen waren.
0: Hoe kan dat nou? Erik Hazeleger heeft toch een mooie bos krullen?
1: Ja, zo. Kom bijna niet meer bij mensen. Daarnaast is trouwens nog van alles te doen in de cultuurfabriek in Veenendaal.
0: Hey, even
1: bijna te veel mogen noemen.
0: Even tussendoor. Ik ga alvast even weg. Want ik ga in de rij staan voor het Nederlandse Tegelmuseum.
1: Ja?
0: Ja? Mensen, goed weekend allemaal. Ik ga alvast. Want dan... er staan al een paar mensen in de rij. Tot ziens. Doei.
1: Dan geef ik nog even mee aan de mensen dat het morgen alweer de laatste dag is van de Rijnweek. Dus heb je zin in een beetje muziek en zo, kun je daar natuurlijk naartoe gaan.
2: Jongens.
1: Jongen, Erik. Dan gaan wij nog even een beetje gitaar muziek luisteren, hè, Jari?
3: Dit is heerlijk.
1: Dit is ZZ Top. Met Sharp Dressed Man.
3: ZZ Top.

0: Sorry voor de mensen die er net lekker in zitten met ZZ Top. Maar ja, we moeten door. We hebben zoveel geluld dat er een beetje tijdsnood is.
1: Die dus brengt me helemaal van apropos.
0: Ja, dus ik ga eerst de mensen even meenemen richting...
2: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
0: Ja, het weer. Het is prachtig weer, prachtig zomers weer. Net niet zo warm als pas bij de hittegolf, maar dat mag allemaal. En dat is ook beter, denk ik. Het wordt namelijk een graadje of 30. Hartstikke droog wordt het. Morgen en overmorgen precies hetzelfde weer. 30 graden, half zonnetje, half wolkje. Ik denk iets meer zon, anders kom je nooit bij die 30 graden, zeg maar. Dus ja, doe ermee wat je wil. Let op en zeg maar, smeer je in.
3: Och, dat kan zo.
0: Smeer je in.
1: Smeren.
0: Kan me zo op het tegeltje. Hey, Dirk, ben je weer terug vanaf vanaf Otterlo? Je was net in het tegelmuseum.
3: Ja, maar ik sta daar in een rij, jongen. Allemaal van die tegelzetters. Die staan er allemaal met van die grote werkbussen.
0: Ja.
3: Allemaal helemaal onder de specie.
1: Onder de knauf.
3: Ja, allemaal aan de knauf.
1: Witte poeja.
3: Oh, mensen. Nou, het is druk, hoor. Maar ik ga weer terug.
0: Ja, ga je weer terug? Dan gaan wij het laatste nummertje aankondigen. Jari, bedankt. We gaan naar de Beach Boys met Kokomo.
3: Een heerlijk zomersnummertje.
4: Jongens, bedankt voor deze fantastische uitzending.
0: Ja, leuk dat je er was. Dat bedankt. Je zomaar kon inspringen.
4: Ja, het was een kort dag, maar leuk.
0: Hebben we genoten.
3: Maar hopelijk jullie ook.
0: We wensen de Belgen succes.
3: En mensen, veel plezier hè, bij het Tegelmuseum. Morgen in Otterlo.
4: Maak je gek.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Sydney Youngblood en If Only I Could. Daarna hoorden we Peppers met Backyard. En daarna was de beurt aan Skippy Politi met Boom There She Was. Vervolgens hoorden we China Easton met You Can Swing. En daarna was de beurt aan Omar met There Is Nothing Like This. Vervolgens hoorden we Fleetwood Mac met Family Man en een speciale gitaaruitvoering. En daarna was het de beurt aan onze Grace Jones met I Have Seen That Face Before. En zojuist sloten we af met onze wekelijks kleugje Trance. En dat was Midway met Monkey Forest. Samen stel ik Adrie Speckley. Volgende week op deze tijd is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ísling. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter

Ja, wij voelen ons bij Eén Vallei ook wel eens een beetje Boys of Summer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Dirk Meijer de song Mrs. Otis Regrets van Nancy Wilson horen. In deze editie van Link maak ik een koppeling met het woord regrets. En daarom is het thema van deze editie regrets, of in het Nederlands spijt. Spijt, dat is een emotie waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Je kunt spijt hebben van een bepaalde beslissing die je hebt genomen of een daad die je hebt verricht. In veel gevallen betuig je spijt aan iemand die je iets hebt aangedaan wat je eigenlijk niet zo bedoelde. En geef je door het woord sorry of excuus aan dat het anders had gemoeten. Dat spijtgevoel kan je soms ook bij jezelf opwekken. De startplaat van deze link was van Don Henley, getiteld The Boys of Summer uit 1984. Het is een melancholistische reflectie op ouder worden, een verloren jeugd en spijt over de onmogelijkheid om vroegere liefdes te heroveren. Ondanks de hoop die wordt uitgesproken in de regel: maar schat, ik ga je terugwinnen, ik ga je laten zien wat ik waard ben. Het heeft de schijn van een vrolijk zomerlied, dit Boys of Summer, maar het is feitelijk een weemoedige en spijtvolle erkenning dat de tijd voortschrijdt. De tekstregel, kijk niet achterom, je kunt nooit achterom kijken, onderstreept die pijnlijke waarheid dat je het verleden niet kunt herschrijven. De volgende opname is een spijtbetuiging van een vrouw aan haar geliefde en tegelijk een bevestiging van haar onafhankelijkheid. De vrouw erkent dat ze haar partner pijn doet. Eerst is er de verontschuldiging door het uitspreken van sorry voor de keren dat ik je dromen heb vernietigd. Voor de keren dat ik je hele wereld aan het huilen heb gemaakt. Maar daarna weigert ze zich te laten temmen. En uiteindelijk verklaart ze zich niet te willen laten binden of beperken door traditionele verwachtingen. In plaats van een onderdanig pleidooi dient het nummer als een krachtige emancipatieverklaring. Hier is Anouk met Nobody's Wife.

Je hoorde Anouk met haar nummer Nobody's Wife. Ik heb het in deze editie van Link over spijt, in het Engels regrets. Een van de bekendste songs van de Walker Brothers is No Regrets van hun gelijknamige album uit 1975. Het is een cover van de originele song van Tom Rush, die het in 1968 schreef. No Regrets gaat over het accepteren van het einde van een lange relatie. Zoals de titel van het nummer al aangeeft, is hier juist sprake van geen spijt. Want in plaats van te verzanden in bitterheid of te smeken om een tweede kans, wil de verteller juist een afscheid met opgeheven hoofd. Waarbij hij erkent dat het voor beide partijen slecht zou zijn als ze bij elkaar bleven. Dat blijkt wel uit deze regels. Geen spijt, geen tranen bij het afscheid. Ik wil je niet terug. We zouden alleen maar weer huilen en nogmaals afscheid nemen. Ja, zoals het al vaker gebeurt, volgen er meer covers van dit nummer. In Link nu een uitvoering uit het jaar 2000 van de Schotse zanger, gitarist en componist Mitch Ure, die je wellicht wel kent van onder meer de band Ultravox. Hier is hij met No Regrets.

0: Mature, no regrets. Ja, zoals ik al zei, gaat deze aflevering van Link over spijt. En de voorgaande opname toonde aan dat het soms beter is om juist geen spijt te hebben van een moeilijke en pijnlijke beslissing. Estien en Fraukje zingen hier ook over in het nummer Nooit meer spijt uit 2022. Eigenlijk is het een vooruitziende kijk op het leven, zoals blijkt uit de tekst. Alles komt en is en gaat voorbij. Wat als het leven mij ontglipt? Ik wil gelukkig zijn voor die tijd. Dus ik heb nooit meer spijt.
1: De laatste

0: Twee Nederlandse zangeressen, Fraukje en Estien. Paul McCartney's song Uncle Albert, Admiral Halsey uit 1971 van het album Ram combineert nostalgische reflectie uit zijn jeugd met surrealisme. Het lied bestaat uit twee delen, zoals de titel al suggereert. Uncle Albert, dat opent met de zin "Het spijt ons zo, Uncle Albert", is geïnspireerd op Paul McCartney's echte oom. Het is geschreven als een speelse spijtbetuiging van de jongere hippie tegencultuurgeneratie aan de oudere, meer traditionele generatie. Terwijl Admiral Halsey, de tweede helft van het nummer, de Amerikaanse vlootadmiraal William Bull Halsey introduceert. Paul McCartney wist echter niet zoveel over deze historische figuur, maar hij gebruikte hem eerder als metafoor om een stijve, autoritaire generatie te vertegenwoordigen die zichzelf veel te serieus neemt.
1: We're so

afkomstig van het album Ram door Paul en ook Linda McCartney hoorde je Uncle Albert, Admiral Halsey. Sweet Old World, geschreven door Lucinda Williams, is een aangrijpend klaaglied, geïnspireerd door de zelfmoord van een vriend. Het lied is een directe oproep aan iemand die spijtig genoeg dit leven heeft gelaten en spoort hem of haar aan om terug te kijken naar deze lieve oude wereld en te beseffen wat hij of zij heeft opgegeven. Het nummer contrasteert de onomkeerbaarheid van de dood met de eenvoudige, mooie en tastbare vreugde van het leven. Williams verwijst naar de adem van je eigen lippen, de aanraking van vingertoppen. Dit nummer is gecoverd door Emmylou Harris op haar album Wrecking Ball uit 1995. Emmylou maakte het nummer eigen door het tempo te vertragen en het te combineren met de sfeervolle, iets wat dromerige productie van Daniel Lanois. Met haar beklijvende zang transformeert ze het nummer van een spijtvolle smeekbede in een universele, spirituele reflectie op verdriet, sterfelijkheid en de genade van het menselijk lichaam. Ik laat het je nu horen, maar dan wel in een live uitvoering uit 2025. Hier is Emmylou Harris.

0: Thank you.
1: Een gevoelige song, dit Sweet Old World. Zeker in deze live-uitvoering door Emmylou Harris. Het nummer Let You Go van het Amerikaanse DJ-trio The Chainsmokers verkent de pijnlijke worsteling om een verstikkende relatie achter je te laten. Het lied gaat over het vasthouden aan voortdurende spijt, het verwerken van het emotionele verleden en het besef dat je iemand moet loslaten, zelfs als je nog hoopt dat het ooit goed komt. De band The Chainsmokers wordt hier bijgestaan door de synthpopgroep Great Good Fine OK uit Los Angeles.

0: Dat waren de Chainsmokers samen met de groep Great Good Fine OK.
1: Je luistert naar Link.
0: En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer koffers daarvan. In deze editie van Link, waarin spijt het thema is, aandacht voor een lied van Annifried Lyngstad, oftewel Frida. Dat te vinden is op haar album Eenzaam uit 1975. En het lied is Fernando. Ja, dan zal je denken, dat is toch van ABBA? Nou, ja en nee. In 1975 schreef Björn Ulvaeus van ABBA het nummer voor het album Eenzaam, oftewel Alleen in het Nederlands, van Annifried, dus als solozangeres. Het was in de Zweedse taal geschreven en het ging over twee vrienden waarvan de een vertelt aan de ander over de spijt van een verloren liefde. En die ander die antwoordt dan met: verdriet kan zwaar zijn om te dragen, maar vrienden teleurstellen is iets wat je moet leren. Ik heb ook mijn dierbaren verloren. Maar wie ben jij om te denken dat dit alleen jou kan overkomen? Nou, toen dit lied redelijk succesvol was, besloot Björn om het te hertalen in het Engels en het door de groep ABBA op te laten nemen, maar daarover straks meer. In Link hoor je nu de oorspronkelijke Zweedse versie, gezongen door Annifried Lyngstad, oftewel Frida. Hier is Fernando.

rubriek De Kofferbak hoorde je Annie Fried Lyngstad met Fernando. En zoals ik al zei, is dit nummer een jaar later door ABBA uitgevoerd, maar dan in het Engels. En deze versie gaat over twee oude vrienden en veteranen die herinneringen ophalen aan een zware vrijheidsoorlog, vermoedelijk de Mexicaanse Revolutie. Het nummer beschrijft een sterrennacht waarin ze terugdenken aan de gevechten bij de Rio Grande en de angst en kameraadschap van toen. Zoals blijkt uit deze regels. De sterren schitterden helder, Fernando. Ze schenen daar voor jou en mij, voor de vrijheid, Fernando. Hoewel ik nooit had gedacht dat we zouden verliezen. Ik heb geen spijt. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik het doen, mijn vriend, Fernando. In 1980 verscheen er overigens ook een Spaanse versie door ABBA. Maar in De Kofferbak laat ik een geheel andere versie horen, vertolkt door de Braziliaanse zangeres Maria Augusta. Zij maakte een relaxte bossa nova versie van dit Fernando, gebaseerd op de Engelstalige ABBA-versie.

0: En dat waren achtereenvolgens Annifried Lyngstad en Maria Augusta met het nummer Fernando. Twee geheel verschillende versies en het alles in het kader van...
1: De Kofferbak.
0: Ja, spijt betuigen. Dat doe je veelal door het woord sorry uit te spreken. Maar moet je sorry zeggen voor het feit dat je bent wie je bent? Voor je eigen persoonlijkheid? Ja, daar gaat het over in het volgende lied Sorry dat ik besta, gezongen door Willem Nijholt uit de musical Foxtrot, geschreven in 1977 door Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Het lied gaat over het taboe dat er was rondom het thema homoseksualiteit. Het gaat in elk lied en elke aria altijd over Romeo en Julia. En nooit over Romeo en Julius, aldus de tekst. Een uitdagende, baanbrekende tekst, zeker voor die tijd. En daarbij de prachtige stem van Willem Nijholt. Is in deze tijd dit lied eigenlijk nog niet steeds actueel?

0: Dan zingt iedere romanticus heel gewoon, zo is het dus, Romeo en Julius. Je hoorde Willem Nijholt met een lied uit de musical Foxtrot. Sorry dat ik besta, of ook wel Romeo en Julius in deze editie van Link gedraaid.
1: Je luistert naar Link.
0: Als de volgende melodie je bekend voorkomt, dan zou dat makkelijk kunnen, want de muziek is gecomponeerd in 1865 door Johannes Brahms onder de titel Waltz Opus 39, numero 15. In 1959 verscheen er een eerste populaire versie door de Franse zanger Georges Guettari. En dat lied heet La Valse des Regrets, of in het Nederlands De Wals van Spijt. Meerdere covers zijn er sindsdien van gemaakt. In 2018 verscheen het nummer van de op dat moment 72-jarige Mireille Mathieu op het album Mes Classiques, dat jaar werd opgenomen in Praag. La Valse des Regrets.

0: Mireille Mathieu was dat met het aloude La Valse des Regrets. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze link hoor je allemaal songs die met spijt te maken hebben. En de laatste bijdrage is die van Daryl Hall en John Oates, getiteld Kiss on My List. Alweer gaat het over de liefde. Maar wordt die liefde van de man wel beantwoord door de vrouw van zijn dromen? Hij probeert het steeds weer om dichter bij haar te komen en een kus van haar staat op zijn to-do-lijst. Want hoewel de liefde onbereikbaar lijkt, heeft hij absoluut geen spijt van zijn pogingen. We gaan terug naar het jaar 1980 met Hall & Oates. En ik heb er geen spijt van dat ik deze editie van Link heb gemaakt. En hopelijk heb jij met plezier geluisterd. Tot de volgende Link!

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar, maar altijd het beluisteren waard. U gaat het komende uur horen. Vanwege privéomstandigheden kon ik voor dit programma niet veel voorbereiding doen. Vandaar even niet de vaste rubrieken, die gaat u volgende week weer horen. We beginnen met een plaat van Cat Stevens, I Love My Dog.

ging steeds sneller. Baba O'Reilly, dat was The Who. We keren even terug naar het Den Haag aan de Noordzee. En daar hebben we een band die je iedereen in Nederland zou moeten kennen in elk geval. En hun grootste hit is The Life I Live. Dit is Q65.

0: gebeurde nogal eens in de jaren 60 dat er een plaat van een Duitsstalige zanger een hit werd. En dat was ook bij deze. In 1965 tot de zevende plaats in de Veronica Top 40. Marmorstein und Eisenbricht van Drafi Deutscher. De Equals zongen Black Skinned Blue Eyed Boys. Een hele duidelijke pacifistische boodschap. We gaan gewoon die oorlog niet meer voeren. En dat soort geluid zouden we in deze tijd maar eens weer moeten horen.
1: Okay, I'm loosening up now, children. Wow.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Als je alle kranten leest. Dat was José den Burger in haar eerste single 1967 met een duidelijke boodschap. Dit is ook mooi. San Francisco, Scott McKenzie.

Ja, een tune die sommige mensen zullen herkennen. Het nummer Wipeout van de Surfaris. Dat was de tune van het programma Popreconstructie van Willem van Buizekom. Wat uitgezonden werd in die periode 1972-1978 op Hilversum 3. We gaan nu naar Bobby Gentry. Ode to Billy Joe.

Ja, afgelopen weekend was het zover. The 4th of July, Saturday in the Park, daar ging het over. En inmiddels zit dat plaatje er wel wat veranderd. Die man met dit Italiaans ijs, die mag oppassen dat hij niet opgepakt wordt door ijs. En Trump heeft al zijn politieke tegenstanders meteen maar weggezet als communisten. Ook al is dat totaal geen... geen vergelijk. Maar genoeg erover voordat ik er weer een politieke boodschap van ga maken. Een plaat nu van de Rolling Stones. 19's Nervous Breakdown.

heerlijke muziek van de Supremes. Stap in the Name of Love. Ik heb hier een singeltje voor me liggen van Fats Domino. Had begin jaren 60 een heel aantal hits in Nederland. Deze werd uitgebracht in 1964 ook in Nederland. En hoe weet ik dat? Nou, het is een plaatje op het R-Tone label. En daar staat links onderin Nederlandse Fats Domino clip. Koepoortsweg 119 in Hoorn. Dus ja, ik denk niet dat hij nog bestaat, maar Koepoortsweg 119 in Hoorn. En je moet zelf de postcode erbij zoeken. Dit is Heartbreak Hill.

De Mailer McKenzie Band. Ze kwamen uit Den Haag en hadden in 1970 twee bescheiden top 40 noteringen. Dit was de eerste, Red Rover. We steken de grote plas hierover voor de Carpenters. Top of the World.

Met de topgitarist Jan Akkerman in hun gelederen, The Hunters uit 1966 met The Russian Spy and I. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van The Kinks uit 1969, Victoria. Graag tot volgende week.

0: van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Met mijn ogen dicht kan je voelen. Met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in